0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Ja, die Merkel.
1: Ja, maar dat weet ik niet.
0: Wat?
1: Kriekli. Ja, dat is nou nog ook een goede kan. Ja,
0: ja, ja. Ze zijn ook erop geworpen. Ik zou een arm niet. Ik zou een arm niet.
1: Ik glaube, ik ga nog voorbij gaan lopen.
0: Onderstaat ik, onderstaat.